0: afgezet. En verdere mededeling ook van de Berlijnse politie over wat er precies gebeurd is, zijn er nog steeds niet gekomen.
1: In Berlijn waren duizenden mensen bijeen om Pride te vieren toen het busje op hen inreed. Een man zou volgens ooggetuigen het voertuig hebben verlaten en zijn weggerend. Bild schrijft ook dat de man een mes bij zich zou hebben en mensen zou hebben aangevallen. De politie onderzoekt of dat klopt. De burgemeester van Berlijn spreekt van een aanval op de vrije en open samenleving van de stad. Bondskanselier Merz noemt het een afschuwelijke daad. In het zuidwesten van Frankrijk hebben nog eens 55.000 mensen te horen gekregen dat ze hun huis moeten verlaten. Het gaat om inwoners van 5 gemeenten in de buurt van Bordeaux. De gendarmerie gaat huis aan huis om mensen te evacueren. Ook zijn verzamelpunten ingericht voor mensen die niet met eigen vervoer kunnen vluchten voor de natuurbranden. In Frankrijk zijn inmiddels duizenden hectares natuur verwoest door het vuur. Bij de bosbranden in Spanje is een man om het leven gekomen. Hij werd dood aangetroffen in een auto in de buurt van Valencia. De zoon van de voormalige Braziliaanse president Bolsonaro doet mee aan de presidentsverkiezingen. Flavio Bolsonaro neemt het in oktober op tegen de huidige linkse president Lula da Silva. Bolsonaro zit nu in de Senaat. Hij belooft misdaad en inflatie aan te gaan pakken. Zijn vader Jair zit vast. Hij kreeg 27 jaar cel opgelegd voor een mislukt plan om aan de macht te blijven na zijn verkiezingsnederlaag tegen Lula. Het weer vanuit het noordwesten wat bewolking en later in de nacht ook wat regen bij een graad of 15. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af en het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Wijperen in je oren.
3: Radio 350.

0: 3 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. In Berlijn is een bestelbus ingereden op de bezoekers van het slotfeest van de jaarlijkse Pride. De Duitse politie meldt 1 dode en 16 gewonden. Een aantal van de gewonden verkeert in levensgevaar. Correspondent Gimbal Duk was bij het Pride-feest.
3: Ooggetuigen hebben verteld dat er een wit bestelbusje zou zijn ingereden op een mensenmenigte in de buurt van het grote eindfeest van de Pride in Berlijn. Een groot terrein rondom de Tiergarten is inmiddels afgezet. En verdere mededeling ook van de Berlijnse politie over wat er precies gebeurd is, zijn er nog steeds niet gekomen.
2: In Berlijn waren duizenden mensen bijeen om Pride te vieren toen het busje op hen inreed. Een man zou volgens ooggetuigen het voertuig hebben verlaten en zijn weggerend. Bild schrijft dat de man een mes bij zich zou hebben gehad en mensen zou hebben aangevallen. De politie onderzoekt of dat klopt. De burgemeester van Berlijn spreekt van een aanval op de vrije en open samenleving van de stad. Bondskanselier Merz noemt het een afschuwelijke daad. In het zuidwesten van Frankrijk hebben nog eens 55.000 mensen te horen gekregen dat ze hun huis moeten verlaten vanwege de natuurbranden die daar woeden. Het gaat om inwoners van 5 gemeenten in de buurt van Bordeaux. De gendarmerie gaat huis aan huis om mensen te evacueren en ook zijn verzamelpunten ingericht voor mensen die niet met eigen vervoer kunnen vluchten voor de natuurbranden. In Frankrijk zijn inmiddels duizenden hectares natuur verwoest door het vuur. Bij de bosbranden in Spanje is een man om het leven gekomen. Hij werd dood aangetroffen in een auto in de buurt van Valencia. Op het Comomeer in Italië is een Nederlandse toerist vermist geraakt. Volgens Italiaanse media kwam de man niet meer boven nadat hij van een boot in het water was gesprongen. Dat deed hij om zijn zoon te helpen die in de problemen was gekomen bij het zwemmen. Het zou gaan om een man van 45 die de boot had gehuurd met zijn 3 kinderen. Het weer vanuit het noordwesten meer bewolking. Later af en toe wat regen vannacht bij een graad of 15. Vanaf de ochtend afwisselend buien en een beetje zon. En dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.

0: 4 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. In Berlijn is een bestelbus ingereden op de bezoekers van het slotfeest van de jaarlijkse Pride. De Duitse politie meldt 1 dode en 16 gewonden. Een aantal van die gewonden verkeert in levensgevaar. Correspondent Gimbal Duk was gisteravond laat bij het Pridefeest.
3: Ooggetuigen hebben verteld dat er een wit bestelbusje zou zijn ingereden op een mensenmenigte in de buurt van het grote eindfeest van de Pride in Berlijn. Een groot terrein rondom de Tiergarten is inmiddels afgezet.
2: In Berlijn waren duizenden mensen bijeen om Pride te vieren toen het busje op en in reed. Een man zou volgens ooggetuigen het voertuig hebben verlaten en zijn weggerend. Bild schrijft dat de man een mes bij zich zou hebben en mensen zou hebben aangevallen. De politie onderzoekt of dat klopt. De verdachte is een bekende van de politie. Hij wordt gerekend tot islamistische kringen. De man is nog niet opgepakt. De burgemeester van Berlijn spreekt van een aanval op de vrije en open samenleving van de stad. Bondskanselier Merz noemt het een afschuwelijke daad. In het zuidwesten van Frankrijk hebben nog eens 55.000 mensen te horen gekregen dat ze hun huis moeten verlaten vanwege de natuurbranden die daar woeden. Het gaat om inwoners van 5 gemeenten in de buurt van Bordeaux. De gendarmerie gaat huis aan huis om mensen te evacueren en ook zijn verzamelpunten ingericht voor mensen die niet met eigen vervoer kunnen vluchten voor de natuurbranden. In Frankrijk zijn inmiddels duizenden hectares natuur verwoest door het vuur. Bij de bosbranden in Spanje is een man om het leven gekomen. Hij werd dood aangetroffen in een auto in de buurt van Valencia. De zoon van de voormalige Braziliaanse president Bolsonaro doet mee aan de presidentsverkiezingen. Flavio Bolsonaro neemt het in oktober op tegen de huidige president Lula da Silva. Bolsonaro zit nu in de Senaat. Hij belooft misdaad en inflatie aan te pakken. Zijn vader zit een celstraf van 27 jaar uit. Het weer, het is in de nacht af en toe wat regenachtig bij een graad of 15. Morgen afwisselend buien en een beetje zon en dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.

0: 5 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Jasper Leegwater met het NOS-journaal. In Berlijn is een bestelbus ingereden op de bezoekers van het slotfeest van de jaarlijkse Pride, gisteravond laat. De Duitse politie meldt 1 dode en 16 gewonden. Een aantal van de gewonden verkeert in levensgevaar. Correspondent Gimbal Duk was bij het Pride-feest.
3: Ooggetuigen hebben verteld dat er een wit bestelbusje zou zijn ingereden op een mensenmenigte in de buurt van het grote eindfeest van de Pride in Berlijn. Een groot terrein rondom de Tiergarten is inmiddels afgezet.
2: In Berlijn waren duizenden mensen bijeen om Pride te vieren toen het busje op hen inreed. Een man zou volgens ooggetuigen het voertuig hebben verlaten en zijn weggerend. Bild schrijft ook dat de man een mes bij zich zou hebben en mensen zou hebben aangevallen. De politie onderzoekt of dat klopt. De verdachte is een bekende van de politie. Hij wordt gerekend tot islamistische kringen. De man is nog niet opgepakt. De burgemeester van Berlijn spreekt van een aanval op de vrije en open samenleving van de stad. Bondskanselier Merz noemt het een afschuwelijke daad. In het zuidwesten van Frankrijk hebben nog eens 55.000 mensen te horen gekregen dat ze hun huis moeten verlaten vanwege de natuurbranden die daar woeden. Het gaat om inwoners van 5 gemeenten in de buurt van Bordeaux. De gendarmerie gaat huis aan huis om mensen te evacueren en ook zijn verzamelpunten ingericht voor mensen die niet met eigen vervoer kunnen vluchten. In Frankrijk zijn inmiddels duizenden hectares natuur verwoest door het vuur. Bij de bosbranden in Spanje is een man om het leven gekomen. Hij werd dood aangetroffen in een auto in de buurt van Valencia. Op het Comomeer in Italië is een Nederlandse toerist vermist geraakt. Volgens Italiaanse media kwam de man niet meer boven nadat hij van een boot in het water was gesprongen. Dat deed hij om zijn zoon te helpen die in de problemen was gekomen. Het zou gaan om een man van 45 die de boot had gehuurd met zijn 3 kinderen. Het weer, het kan af en toe een beetje regenen vannacht. Het is een graad of 15. En straks wisselen buien en zon elkaar af. En dan wordt het zondag uiteindelijk 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.

0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van de Beuzenberg tot aan Espelo. Voor iedereen in Rijnse Holte. Dit is Radio
0: 350.

0: 6 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. In Berlijn is een bestelbus ingereden op de bezoekers van het slotfeest van de jaarlijkse Pride. De Duitse politie meldt 1 dode en 16 gewonden. Een aantal van de gewonden verkeert in levensgevaar. Correspondent Gimbal Duk was bij dat Pride-feest gisteravond.
3: Ooggetuigen hebben verteld dat er een wit bestelbusje zou zijn ingereden op een mensenmenigte in de buurt van het grote eindfeest van de Pride in Berlijn. Een groot terrein rondom de Tiergarten is inmiddels afgezet.
2: In Berlijn waren duizenden mensen bijeen om Pride te vieren toen het busje op hen inreed. Een man zou volgens ooggetuigen het voertuig hebben verlaten en zijn weggerend. Bild schrijft ook dat de man een mes bij zich zou hebben en mensen zou hebben aangevallen. De politie onderzoekt of dat klopt. De verdachte is een bekende van de politie. Hij wordt gerekend tot islamistische kringen. De man is nog niet opgepakt. De burgemeester van Berlijn spreekt van een aanval op de vrije en open samenleving van de stad. Bondskanselier Merz noemt het een afschuwelijke daad. In het zuidwesten van Frankrijk hebben nog eens 55.000 mensen te horen gekregen dat ze hun huis moeten verlaten vanwege de natuurbranden die daar woeden. Het gaat om inwoners van 5 gemeenten in de buurt van Bordeaux. De gendarmerie gaat huis aan huis om mensen te evacueren. Ook zijn verzamelpunten ingericht voor mensen die niet met eigen vervoer kunnen vluchten voor de natuurbranden. In Frankrijk zijn inmiddels duizenden hectares natuur verwoest door het vuur. Bij de bosbranden in Spanje is een man om het leven gekomen. Hij werd dood aangetroffen in een auto in de buurt van Valencia. De zoon van de voormalige Braziliaanse president Bolsonaro doet mee aan de presidentsverkiezingen. Flavio Bolsonaro neemt het in oktober op tegen de huidige linkse president Lula da Silva. Bolsonaro zit nu in de Senaat. Hij belooft misdaad en inflatie aan te pakken. Ondertussen zit zijn vader een celstraf van 27 jaar uit. Het weer, de dag begint met afgewisseld buien en wat zon. En het wordt 21 tot maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.

0: 7 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. In Berlijn is bij de afsluiting van de jaarlijkse Pride een auto ingereden op de menigte. Daarbij is een vrouw om het leven gekomen. 16 anderen zijn gewond geraakt, 3 van hen zijn in levensgevaar. De bestelbus reed gisteravond met hoge snelheid in op mensen bij het Tiergartenpark, niet ver van de Brandenburger Tor. Daar waren duizenden mensen aan het feesten. De bestuurder van de bestelbus is nog voortvluchtig, maar de Duitse politie zegt te weten om wie het gaat. Een man van 21 uit islamistische kringen die in mei uit de gevangenis kwam. De politie sluit niet uit dat er meer aanhoudingen worden verricht. De brand bij Bordeaux breidt zich nog altijd snel uit. Volgens de autoriteiten van het departement Gironde komt dat vooral door de harde wind. Er worden windstoten van ongeveer 40 km per uur gemeten. De autoriteiten hebben daarom besloten delen van de snelweg A63 af te sluiten. Automobilisten worden al dagen dringend verzocht Gironde te mijden. In de regio rond Bordeaux zijn de afgelopen dagen meer dan 200.000 mensen geëvacueerd. De zoon van de voormalige Braziliaanse president Bolsonaro doet mee aan de presidentsverkiezingen. Flavio Bolsonaro neemt het in oktober op tegen de huidige linkse president Lula da Silva. Bolsonaro zit nu in de Senaat. Hij belooft misdaad en inflatie aan te pakken. Zijn vader Jair Bolsonaro zit vast. Hij kreeg 27 jaar cel voor een mislukt plan om aan de macht te blijven na zijn verkiezingsnederlaag. Op een Duitse snelweg zijn meer dan 30 mensen gewond geraakt bij een kettingbotsing. Het gebeurde op de A9 in de deelstaat Thüringen. Onder de slachtoffers zijn ook kinderen. Het ongeluk werd vermoedelijk veroorzaakt door een bestuurder van een camper die een file over het hoofd zag. In totaal raakten 9 auto's beschadigd. Het weer. Vanochtend is het bewolkt en er kan plaatselijk wat regen vallen. Vanmiddag blijft het bewolkt en valt er meer regen. De maximumtemperatuur ligt rond de 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Welkom bij Radio 350. Als er iets gebeurt in de gemeente Rijsseholte, hoor je dat hier als eerste. Radio 350.
0: En je weet wat er speelt.

0: uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. De Duitse politie heeft een foto verspreid van de vermoedelijke dader van de aanval op de Pride in Berlijn. Daarbij kwam gisteravond een vrouw om het leven. De man reed met zijn bestelbus in op een menigte tijdens de afsluiting van de jaarlijkse Pride. 16 anderen raakten gewond, 3 van hen zijn er slecht aan toe. De verdachte van wie nu de foto is verspreid is een man van 21 uit islamistische kringen. De Franse politie heeft opnieuw mensen opgepakt voor mogelijke brandstichting in het departement Gironde. 2 mannen van 19 en 21 jaar zouden vuurwerk hebben afgestoken op een snelweg en bij een sportcomplex. Een derde verdachte is een man van 33, een ambulancebestuurder die tijdens een dronken bui struikgewas in brand zou hebben gestoken. Voor het weekend werd al een man van 26 gearresteerd die dicht bij een bos en een camping een barbecue aanstak. De brand in de omgeving van Bordeaux breidt zich nog altijd snel uit. In de regio zijn meer dan 200.000 mensen geëvacueerd. De zoon van de voormalige Braziliaanse president Bolsonaro doet mee aan de presidentsverkiezingen. Flávio Bolsonaro neemt het in oktober op tegen de huidige linkse president Lula da Silva. Bolsonaro zit nu in de Senaat. Zijn vader Jair Bolsonaro zit vast. Hij kreeg 27 jaar cel voor een mislukt plan om aan de macht te blijven na zijn verkiezingsnederlaag. Op een Duitse snelweg zijn meer dan 30 mensen gewond geraakt bij een kettingbotsing. Het gebeurde op de A9 in Thüringen. Onder de slachtoffers zijn ook kinderen. Het ongeluk werd vermoedelijk veroorzaakt door de bestuurder van een camper die niet doorhad dat de auto's voor hem stilstonden. In totaal raakten 9 auto's beschadigd. Vanwege de afhandeling van het incident was de weg bijna 6 uur afgesloten. Het weer, vanochtend is het bewolkt. Er kan plaatselijk wat lichte regen vallen. Vanmiddag blijft het bewolkt. Er komen door het hele land geregeld buien voor. De maximumtemperatuur ligt rond de 22 graden. Morgen zonnig en op de meeste plekken droog. Dit was het NOS Journaal.
1: Welkom bij Radio 350. Als er iets gebeurt in de gemeente Rijsseholte, hoor je dat hier als eerste. Radio 350.
0: En je weet wat er speelt.

0: 9 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. De Duitse politie heeft een foto verspreid van de vermoedelijke dader van de aanval op de Pride in Berlijn. Daarbij kwam gisteravond een vrouw om het leven. De man reed met zijn bestelbus in op een menigte tijdens de afsluiting van de Pride. 16 anderen raakten gewond, 3 van hen zijn er slecht aan toe. De verdachte van wie nu de foto is verspreid is een man van 21 uit islamitische kringen die in mei uit de gevangenis kwam. Hij is nog niet opgepakt. De Franse politie heeft opnieuw mensen opgepakt voor mogelijke brandstichting in het departement Gironde. 2 mannen van 19 en 21 zouden vuurwerk hebben afgestoken op een snelweg en bij een sportcomplex. Een derde verdachte is een man van 33, een ambulancebestuurder die dronken brand zou hebben gestoken. Voor het weekend werd al een man van 26 gearresteerd die met een barbecue bezig was. De brand in de omgeving van Bordeaux breidt zich nog altijd snel uit. In het zuiden van China en Hongkong zijn meer dan 700.000 mensen geëvacueerd vlak voordat orkaan Noel aan land kwam. In verschillende provincies is het hoogste alarmniveau afgekondigd. De getroffen regio's hebben te maken met zware regenval, zeer zware windstoten. De autoriteiten waarschuwen voor overstromingen. In Hongkong zijn mensen gewond geraakt. Ook wordt daar schade gemeld door omgewaaide bomen. In de hele regio rijden geen treinen. Honderden vluchten zijn geschrapt. Op een Duitse snelweg in de deelstaat Thüringen zijn meer dan 30 mensen gewond geraakt bij een kettingbotsing. Het ongeluk werd vermoedelijk veroorzaakt door een bestuurder van een camper die niet doorhad dat de auto's voor hem stilstonden. Vanwege de afhandeling van het incident was de weg bijna 6 uur afgesloten. Het weer. Vanochtend is het bewolkt en kan er plaatselijk wat lichte regen vallen. Vanmiddag blijft het bewolkt en komen door het hele land geregeld buien voor. De maximumtemperatuur ligt dan rond de 22 graden. Morgen zonnig en op de meeste plekken droog, bij ongeveer dezelfde temperatuur als vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Welkom bij Radio 350. Als er iets gebeurt in de gemeente Rijsseholte, hoor je dat hier als eerste. Radio 350.
0: En je weet wat er speelt.

0: 10 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. De Duitse politie heeft een foto verspreid van de vermoedelijke dader van de aanval op de Pride in Berlijn. Daarbij kwam gisteravond een vrouw om het leven. De man reed met zijn bestelbus in op een menigte tijdens de afsluiting van de jaarlijkse Pride. 16 andere mensen raakten gewond. 3 van hen zijn er slecht aan toe. De verdachte van wie nu de foto is verspreid is een man van 21 uit islamistische kringen die in mei uit de gevangenis kwam. Hij is nog niet opgepakt. In het zuiden van China, in Hongkong, zijn meer dan 700.000 mensen geëvacueerd vlak voordat een orkaan aan land kwam. In verschillende provincies is het hoogste alarmniveau afgekondigd. De getroffen regio's hebben te maken met zware regenval en zeer zware windstoten. De autoriteiten waarschuwen ook voor overstromingen. In de hele regio rijden geen treinen en zijn honderden vluchten geschrapt. De Franse politie heeft opnieuw mensen opgepakt voor mogelijk brandstichting in het departement Gironde. 2 mannen van 19 en 21 jaar zouden vuurwerk hebben afgestoken op een snelweg en bij een sportcomplex. Derde verdachte is een man van 33, een ambulancebestuurder die tijdens een dronken bui struikgewas in brand zou hebben gestoken. Voor het weekend werd ook al een man van 26 gearresteerd die met een barbecue bezig was. De brand in de omgeving van Bordeaux breidt zich nog altijd snel uit. In de regio zijn meer dan 200.000 mensen geëvacueerd. Bij een ongeluk op de Duitse snelweg zijn meer dan 30 mensen gewond geraakt. Het gebeurde bij een kettingbotsing op de A9 in Thüringen. Onder de slachtoffers zijn ook kinderen. Het ongeluk werd vermoedelijk veroorzaakt door een bestuurder van een camper die niet doorhad dat de auto's voor hem stilstonden. Het weer, vanochtend bewolkt, kan plaatselijk wat lichte regen vallen. Vanmiddag blijft het bewolkt en komen door het hele land geregeld buien voor. De maximumtemperatuur ligt rond de 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Welkom bij Radio 350. Als er iets gebeurt in de gemeente Rijsseholte, hoor je dat hier als eerste. Radio 350.
0: En je weet wat er speelt.

0: 11 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Annette Schut met het NOS-journaal. De Duitse politie is bezig met een klopjacht op de bestuurder van het witte busje dat gisteravond in Berlijn inreed op een menigte bij de Pride. Het gaat om een man van 21, Abdul B. De politie heeft zijn foto verspreid en vraagt mensen naar hem uit te kijken. Het advies is hem niet zelf te benaderen, omdat hij mogelijk gewapend is. Bij de aanslag kwam een vrouw om het leven en raakte 16 mensen gewond. 3 van hen zijn in levensgevaar. In Amsterdam is gisteren de World Pride van start gegaan. Burgemeester Halsema zegt dat ze waar nodig extra maatregelen zal nemen. De politie heeft 2 mensen aangehouden na de vondst van een explosief in een speelgoedwinkel in Amsterdam. De 2 werden kort na de vondst aangehouden in de buurt. In de winkel werd de afgelopen tijd 2 keer eerder een explosief geplaatst. Beide keren ging dat ook af. De politie zegt geen idee te hebben waarom de speelgoedwinkel in Amsterdam-West doelwit is. Het is ook nog niet duidelijk of de aangehouden verdachten ook iets te maken hebben met de eerdere incidenten. Afgelopen nacht moesten na de vondst bewoners van zo'n 20 appartementen korte tijd hun huis uit. In de buurt van de natuurbranden rond Bordeaux zijn verschillende mensen opgepakt. Ze worden verdacht van brandstichting, onder meer met vuurwerk. De brand in het departement Gironde breidt zich nog altijd snel uit. In de regio zijn meer dan 200.000 mensen geëvacueerd. En op het Como meer in Italië gaat de zoektocht verder naar de Nederlander van 45... die sinds gisteren wordt vermist. Hij was met zijn 3 kinderen aan het varen en sprong zijn zoon van 16 achterna, die niet meer naar de boot kon zwemmen. De zoon werd door een andere boot gered, maar de vader verdween onder water. Italiaanse duikers gaan nu zoeken met een onderwaterrobot en Sonos-apparatuur. Het weer. Vanochtend is het bewolkt. Kan plaatselijk wat lichte regen vallen. Vanmiddag blijft het bewolkt. Dan door het hele land buien. Temperatuur ligt rond de 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Welkom bij Radio 350. Als er iets gebeurt in de gemeente Rijsseholte, hoor je dat hier als eerste. Radio 350.
0: En je weet wat er speelt.

Dat was weer onze herkenningsmelodie Allein Gott in der Höhe sei Ehr van Felix Mendelssohn. Ook vandaag weer van harte welkom in ons programma, met centraal daarin de muziekkeuze en meditatie van dominee Astrid Gauma uit Rijssen. Wij wensen u een heel fijn uur toe.

We zijn vandaag begonnen met het lied Go into the World of Peace. Ga in vrede de wereld in, met goede moed. Houd vast wat goed is, vergeld geen kwaad met kwaad. Steun de zwakken en help de bedroefden. Respecteer alle mensen en heb de Heer lief en dien hem. Een compositie van de bekende Engelse componist John Rutter, geboren in 1945. De hele uitzending muziek van deze Engelse componist. De tweede compositie van deze Engelse componist heet Wings of the Morning. Het is een vrije bewerking naar Psalm 139. Nam ik de vleugels van de dageraad en toefde in de verste verten van de zee. Zelfs daar zou uw hand mij begeleiden. Want, o Heer, u kent mij en doorgrondt mij. U kent mij zitten en mijn opstaan. En u verstaat van verre mijn gedachten. Wings of the Morning. U hoort zijn koor dat hij in 1981 heeft opgericht. De Cambridge Singers.

John Rutter is ongetwijfeld een van Engelands meest geliefde koorcomponisten. Het grootste deel van zijn oeuvre bestaat uit religieuze muziek. Hij heeft gestudeerd aan de bekende Clare College in Cambridge. En daar was hij van 1975 tot 1979 dirigent van het collegekoor en hij was daar ook organist. In 1981 richtte hij de Cambridge Singers op. Een ensemble dat hij spoedig tot een van Engelands beste kamerkoren heeft gemaakt. Hij gebruikt vaak elementen uit de Engelse, Franse en Duitse koortradities met hier en daar een vleugje jazz en popmuziek. Het heeft hem wel vaak de kritiek opgeleverd dat zijn composities te eenvoudig en te traditioneel zijn. Toch wordt Rutter door veel koorzangers, met name in de Verenigde Staten, maar ook in ons eigen land, op handen gedragen. Nu de compositie To Everything There's a Season, naar het Bijbelboek Prediker, hoofdstuk 3. Alles heeft zijn tijd.

Het is tijd voor de meditatie en muziekkeuze van dominee Gauma. Zij wil graag beginnen met het lied Look at the World. Kijk naar de wereld, naar alles om je heen. Kijk naar de wereld en verwonder je elke dag. Daarna geef ik graag het woord aan dominee Gauma.

Het was ruim een jaar geleden dat ik deze muziek van John Rutter, een beroemde Britse componist, organist en dirigent, voor het eerst bewust hoorde. Misschien had ik het wel eens eerder gehoord, maar toen, op die avond in januari 2024, stroomde de muziek in mijn hart binnen. Vele keren daarna heb ik naar deze muziek geluisterd. Naast de muziek die Rutter gecomponeerd heeft, zijn het ook de woorden die bij me binnenkwamen en me diep ontroerden. Dit lied bezingt voor mij de verwondering over deze aarde, Gods schepping en ons leven. Juist in deze tijd, waarin oorlogen en geweld het nieuws en ons leven beheersen, vergeten we vaak, of is het lastig, om stil te staan bij de schepping en bij de wonderen op onze weg. De bloemen die na een koude winter weer gaan bloeien. De bomen met hun mooie groene bladeren. Hoe wonderlijk is dat? Het lied bezingt over de grootheid van God, die juist in het kleine te zien is. Kunnen we dat zien? Durven we er blij en dankbaar voor te zijn? Of lukt het ons niet om dit te zien? Het terugkerende refrein in dit lied zingt: geef ons dankbare harten, zodat we kunnen zien alle gaven die we delen en elke zegen, alles komt van u. Alles komt van u, God, en onder uw zegen mogen wij onze levensweg gaan. Op onze levensweg die vaak in het groot, maar juist ook in het klein niet eenvoudig is en vele diepte en hopelijk ook hoogtepunten kent. En op die weg mogen we erop vertrouwen dat God met ons meegaat. Als ik voorga in een dienst, dan mag ik aan het einde van de dienst de zegen uitspreken. Voor mij is dat misschien wel het belangrijkste moment in een viering. De zegen van God. Want, zoals ik al zei, ons leven gaat niet altijd over rozen. En is vaak verre van gemakkelijk. En we weten niet wat de dag van morgen ons zal brengen. En dan is het goed te beseffen dat God ons zijn zegen geeft. God zegent zijn schepping al van in den beginnen. Het eerste hoofdstuk van het boek Genesis zegent God mens en dier. Later in het boek Genesis komen we teksten tegen waarin God de aartsvader zegent en zij op hun beurt weer hun kinderen. De zegen van God wordt doorgegeven van mens op mens. Mozes zegent in het boek Deuteronomium 33 de stammen van Israël. Zegenen is daarin verbonden met vruchtbaarheid, met nakomelingen krijgen, met een veilige plek om in te wonen. Een eigen plek onder de zon met een olijfboom om onder te zitten en druiven te plukken. Zegenen is het goede toezeggen. In het Nieuwe Testament zegent Jezus de kinderen en legt hen de handen op. Jezus spreekt de zegen uit over brood en vissen. En Jezus die bij het laatste avondmaal brood en beker neemt en daarover de zegen uitspreekt. Jezus die zijn handen opheft over zijn leerlingen en hen zegent. Zoveel momenten waarin Jezus de mensen om hem heen zegent. En vaak gebeurt het in het evangelie in een context waarin Jezus met ontferming bewogen wordt. En dat is als Jezus tot in het binnenste van zijn zijn, tot in zijn buik geraakt wordt door de kwetsbare mens om hem heen. De blinde, de lamme, de verstotene. Jezus ziet de nood van deze mens en schept nieuwe toekomst door de handen op te leggen en zegenende woorden uit te spreken. Een van de mensen waarin ik de liefde van God, van Jezus zag, was pater Jan van Kilsdonk, studentenpastor in Amsterdam. Vaak denk ik nog aan hem terug. Hij was een bijzonder man, mild, wijs,
vol empathie en mededogen naar de mensen om hem heen. Hij leefde het evangelie ten voeten uit. Hij schreef een artikel met als titel Groeten uit Amsterdam. En in dat artikel beschrijft hij de verwantschap tussen zegenen en groeten. Hij zegt, groeten is zegenen. En zegenen is groeten. Want als je de ander groet, dan groet je God. En in veel landen om ons heen hoor je dat ook in een groet. Grüß Gott. Adieu. Adios. God bless you. Gods zegen voor jou. Als je iemand groet, dan groet je God. In het gelaat van de mens die jouw pad kruist, komt God aan het licht en ons nabij. God groet jou in die andere mens, in je naaste. Zo is God in onze werkelijkheid, in ons leven aanwezig. Onlosmakelijk verbonden met mensen. In en door hen, in hun zegenen en groeten, komt God aan het licht. Dat is een bijzonder mysterie. Het geheim van God en mensen. Pater van Kilsdonk liet ons dit geheim van zegen en groet zien door zijn mens zijn. Hij zegende mensen met het licht van zijn ogen en hij sprak daarbij de aaronitische zegen uit zoals die zo vaak klinkt aan het einde van een dienst. Mogen de Eeuwige u zegenen en u beschermen. Mogen de Eeuwige het licht van zijn gelaat over u doen schijnen en u genadig zijn. Mogen de Eeuwige u zijn gelaat toewenden en u vrede geven. Pater van Kilsdonk verstond de kunst om die woorden zo uit te spreken dat de mensen zich gezien en gezegend wisten door God zelf. Dat is de kracht van de zegen. En in navolging van Jezus, in navolging van priesters en predikanten, zijn wij allen geroepen om elkaar tot zegen te zijn. Dus als vandaag iemand uw pad kruist, zie hem of haar dan met milde ogen en een open hart. En groet hem in de naam van God. Want zo bent u tot zegen voor uw naaste. En God zal u zegenen. Wij luisteren nu naar het lied The Lord Bless You and Keep You.

heeft geluisterd naar de meditatie en muziekkeuze van dominee Astrid Goma uit Rijssen. Nog twee zeer geliefde populaire composities van deze grote Engelse componist. Wij beginnen met Be Thou My Vision. Wees gij mijn visioen, o Heer van mijn hart. Overdag en 's nachts is uw aanwezigheid mijn licht. Gij zijt mijn wijsheid en mijn ware woord. Ik altijd met u en u altijd met mij.

De Anglicaanse hymne All Things Bright and Beautiful is van Cecil Francis Alexander uit het jaar 1848. De tekst wordt wel gezien als een soort geloofsbelijdenis. Het lied prijst God als schepper van alles. Alle dingen helder en prachtig. Alle schepselen groot en klein. Alle dingen wijs en geweldig. De Heere God heeft dit alles gemaakt. All Things Bright and Beautiful.

We eindigen vandaag ons programma Ecclesia met de finale uit de Mass for the Children van John Rutter. Dona Nobis Pacem. Het werd voor het eerst uitgevoerd op 13 februari 2003 in de Carnegie Hall van New York. Het slot begint met de bariton. Hij zingt: Heer, open mijn ogen, zodat ik kan kijken. Heer, open mijn lippen, zodat ik u kan loven. Heer, open mijn hart, zodat ik u kan liefhebben. Vervolgens zingt het koor: Dona Nobis Pacem. Heer, geef ons vrede. De sopraan zingt dan: Heer, wees mijn gids vandaag en morgen. En wees mijn gids in dagen van vreugde en in dagen van verdriet. En wees mijn gids in de uren dat ik slaap. Omring mij met uw engelenmacht. Christus, als ik rust, laat uw zegen mij verblijden. De tekst van een gebed uit de 5e eeuw. Het koor zingt dan weer Dona Nobis Pacem. Lam Gods, dat de zonden der wereld wegdraagt, wees ons genadig. En samen met het kinderkoor wordt dan gezongen: Glorie aan u, mijn God, deze nacht, omdat u zegeningen en daglicht bracht. Bewaar mij, o grote koning, en maak uw machtige vleugels tot mijn woning. Loof God die alle zegen geeft, loof God al wat op aarde leeft. Loof hem in de hemel, de hemelse Heer. Loof Vader, Zoon en Heilige Geest. De tekst van de dichter Thomas Ken, die overleed in 1711. En het werk eindigt met: Geef ons vrede, Dona Nobis Pacem.

programma Ecclesia. Met daarin de muziekkeuze en meditatie van dominee Goma uit Rijssen. Bedankt voor het luisteren. Nog een hele fijne zondag toegewenst. Wij hopen er weer te zijn volgende week zondag met een nieuwe Ecclesia. Graag tot volgende week zondag.

0: 350. Met het actuele nieuws.
1: En je weet wat er speelt.
2: Annette Schut met het NOS-journaal. De Duitse politie is bezig met een klopjacht op de bestuurder van het busje dat gisteravond in Berlijn inreed op een menigte bij de Pride. Het gaat om een man van 21. De politie heeft zijn foto verspreid en vraagt mensen naar hem uit te kijken. Het advies is hem niet zelf te benaderen, omdat hij mogelijk gewapend is. Bij de aanslag kwam een vrouw om het leven en raakte 16 mensen gewond. 3 van hen zijn in levensgevaar. De Amsterdamse burgemeester Halsema zegt waar nodig extra veiligheidsmaatregelen te nemen in de hoofdstad na de aanslag op de Pride in Berlijn. In Amsterdam is gisteren de World Pride gestart en zijn de komende 2 weken tientallen evenementen. Halsema zegt zich goed voor te kunnen stellen dat de aanslag naast woede ook angst en zorgen oproept bij bezoekers in Amsterdam. Premier Jette heeft ook gereageerd. Hij noemt het een regelrechte aanslag op onze vrije en tolerante samenleving. Op het Comomeer in Italië gaat de zoektocht verder naar de Nederlander van 45 die sinds gisteren wordt vermist. Hij was met zijn 3 kinderen aan het varen en sprong zijn zoon van 16 achterna die niet meer naar de boot kon zwemmen. De zoon werd door een andere boot gered, maar de vader verdween onder water. De politie heeft 2 mensen aangehouden na de vondst van een explosief in een speelgoedwinkel in Amsterdam. De 2 werden kort na de vondst aangehouden in de buurt. In de winkel werd de afgelopen tijd 2 keer eerder een explosief geplaatst. Toen ging dat ook af. De politie zegt geen idee te hebben waarom de speelgoedwinkel in Amsterdam-West doelwit is. Het is ook nog niet duidelijk of de aangehouden verdachten ook iets te maken hebben met de eerdere incidenten daar. Het weer. Het is bewolkt en er vallen buien. Af en toe laat ook de zon zich zien. De temperatuur loopt op tot zo'n 19 tot 23 graden. Morgen op de meeste plekken droog en vooral 's middags zon en iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Welkom bij Radio 350. Als er iets gebeurt in de gemeente Rijsseholte, hoor je dat hier als eerste. Radio 350.
1: En je weet wat er speelt.

0: uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. De Amsterdamse burgemeester Halsema zegt waar nodig extra veiligheidsmaatregelen te nemen in de hoofdstad na de aanslag op de Pride in Berlijn. In Amsterdam is gisteren de World Pride gestart en zijn de komende 2 weken tientallen evenementen. Halsema zegt zich goed voor te kunnen stellen dat de aanslag angst en zorgen oproept bij beroepers in Amsterdam. Ook premier Jette heeft gereageerd op het incident in Berlijn. Hij noemt het een regelrechte aanslag op onze vrije en tolerante samenleving. Bij de aanval in Berlijn kwam een vrouw om het leven. 16 anderen raakten gewond en 3 mensen zijn er slecht aan toe. De Duitse politie is met man en macht op zoek naar de verdachte. Bij de natuurbrand in het Franse departement Gironde zijn al zeker 54 brandweerlieden gewond geraakt. De Franse brandweer zegt dat er betere spullen nodig zijn.

0: En om het vuur verantwoord te kunnen bestrijden, ook beschikken ze niet over genoeg mensen. De brand in de buurt van Bordeaux is nog lang niet onder controle. De Franse minister van Binnenlandse Zaken zegt dat de strijd tegen de brand in de Gironde een lang gevecht gaat worden. Op het Como-meer in Italië gaat de zoektocht verder naar de Nederlander van 45 die sinds gisteren wordt vermist. Hij was met zijn drie kinderen aan het varen en sprong zijn zoon van 16 achterna die niet meer naar de boot kon zwemmen. De zoon werd door een andere boot gered, maar de vader verdween onder water. De stranden van D-Day in Noordwest-Frankrijk zijn door UNESCO op de werelderfgoedlijst gezet. Op 6 juni 1944 gingen de geallieerde troepen op 5 plaatsen aan land. De operatie met de naam Overlord was in de Tweede Wereldoorlog een keerpunt in de strijd tegen de nazi's. En nog altijd trekken de stranden, musea en gedenkplaatsen jaarlijks miljoenen bezoekers. Het weer: bewolkt en buien, ook wat zon en 19 tot 23 graden. Morgen op de meeste plekken droog en vooral 's middags zon. Iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij verwennen je oren.
2: Radio 350.
1: 92.3 FM.
2: 92.3 FM.

0: 2 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. De Amsterdamse burgemeester Halsema zegt waar nodig extra veiligheidsmaatregelen te nemen in de hoofdstad na de aanslag op de Pride in Berlijn. In Amsterdam is gisteren de World Pride gestart en zijn de komende 2 weken tientallen evenementen. Halsema zegt zich goed voor te kunnen stellen dat de aanslag angst en zorgen oproept bij bezoekers in Amsterdam. Ook premier Jette heeft gereageerd op het incident in Berlijn. Hij noemt het een regelrechte aanslag op onze vrije en tolerante samenleving. Bij de aanslag kwam een vrouw om het leven. 16 anderen raakten gewond. 3 mensen zijn er slecht aan toe. De Duitse politie is met man en macht op zoek naar de verdachten. Bij de natuurbrand in het Franse departement Gironde zijn al zeker 54 brandweerlieden gewond geraakt. De Franse brandweer zegt dat er betere spullen nodig zijn en ook meer mensen. De brand in de buurt van Bordeaux is nog lang niet onder controle. De Franse minister van Binnenlandse Zaken zegt dat de strijd tegen de brand in de Gironde een lang gevecht gaat worden. Op het Comomeer in Italië gaat de zoektocht verder naar de Nederlander van 45 die sinds gisteren wordt vermist. Hij was met zijn kinderen aan het varen en sprong zijn zoon van 16 achterna die niet meer naar de boot kon zwemmen. De zoon werd door een andere boot gered, maar de vader verdween onder water. De stranden van D-Day in Noordwest-Frankrijk zijn door UNESCO op de werelderfgoedlijst gezet. Op 6 juni 1944 gingen de geallieerde troepen op 5 plaatsen aan land. De operatie met de naam Overlord was in de Tweede Wereldoorlog een keerpunt in de strijd tegen de nazi's. Het weer. Het is bewolkt, er vallen buien. Af en toe laat ook de zon zich zien. Het is 19 tot

0: 23 graden in Limburg. Morgen op de meeste plekken droog en vooral 's middags ook wat zon. Het wordt dan iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij verwennen je oren.
2: Radio 350.
1: 92.3 FM.
2: 92.3 FM.

0: is Radio 350.
1: Je hoort ons van Holterbroek tot aan Lichtenberg. Voor iedereen in Rijnse Holte. Dit is Radio
0: 350.

zeppen in de gemeente Rijsewolde is overbodig. Wij hebben alles wat je nodig hebt. Dit is Radio 350.

0: 3 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De aanslag gisteravond op de Pride in Berlijn was een islamistische terreuraanslag. Dat zegt de Duitse minister van Binnenlandse Zaken, Dobrindt. De bestuurder van het witte busje is nog altijd voortvluchtig. Nadat hij op een menigte inreed, zou hij mensen hebben aangevallen met een kapmes. Eén persoon kwam bij de aanslag om het leven. 29 mensen raakten gewond. De politie zoekt naar de 21-jarige Abdul B. Hij is een Duits staatsburger van Libanese afkomst en is eerder veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van bijna 2 jaar. In die zaak loopt nog een hoger beroep van het OM. De Amsterdamse burgemeester Halsema zegt waar nodig extra veiligheidsmaatregelen te nemen in de hoofdstad na de aanslag op de Pride in Berlijn. In Amsterdam is gisteren de World Pride gestart en zijn de komende 2 weken tientallen evenementen. Voor de kust van Vietnam is een vrachtschip gezonken. Zo'n 40 mensen konden worden gered. Zo'n 20 opvarenden worden nog vermist. Het schip kwam door nog onbekende oorzaak in de problemen en stuurde een noodsignaal. Schepen in de Zuid-Chinese zee schoten te hulp en er werd een reddingshelikopter ingezet. Vietnamese hulpdiensten proberen de vermisten te vinden met satellietbeelden. Bij de natuurbrand in het Franse departement Gironde zijn al zeker 54 brandweerlieden gewond geraakt. De Franse brandweer zegt dat er betere spullen nodig zijn om het vuur verantwoord te kunnen bestrijden. Ook beschikken ze niet over genoeg mensen. De brand in de buurt van Bordeaux is nog lang niet onder controle. De Franse minister van Binnenlandse Zaken zegt dat de strijd tegen de brand in Gironde een lang gevecht gaat worden. Tot die tijd kunnen de tienduizenden mensen die geëvacueerd zijn niet naar huis. Het weer, bewolkt en buien. Tussendoor ook wat zon en 19 tot 23 graden. Morgen op de meeste plaatsen droog en vooral 's middags zon en iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.
1: 92.3 FM.
0: 92.3 FM.

0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van de Beuzenberg tot aan Espelo. Voor iedereen in Rijnse Holte. Dit is Radio
0: 350.

0: 4 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Duitse autoriteiten gaan ervan uit dat de dodelijke aanslag op de Pride in Berlijn gisteravond een islamistische terreurdaad was. Alles wijst daarop, zegt de minister van Binnenlandse Zaken. De dader reed met zijn busje in op de menigte en viel mensen aan met een kapmes. Hij is nog niet gepakt. Voor de derde dag op rij heeft de Roemeense luchtmacht een drone uit de lucht geschoten. Een F-16 haalde hem vanochtend neer bij de monding van de Donau, de grensrivier tussen Roemenië en Oekraïne. Dat was het soort drone dat door Rusland in de oorlog tegen Oekraïne wordt gebruikt. Ook vrijdag en zaterdag schoot Roemenië drones neer. De Roemeense president Dan noemt het onverantwoord dat Rusland het Roemeense luchtruim blijft schenden, omdat dat ook het luchtruim is van de Europese Unie en de NAVO. De auto van een Syrisch gezin in Geesteren, net boven Almelo in Overijssel, is afgelopen nacht vermoedelijk in brand gestoken. Voordat het gezin naar Geesteren kwam, was het huis waar ze zouden komen wonen al 3 keer doelwit van vernielingen. Daarbij is ook een boze brief gevonden. Het statushoudersgezin krijgt extra begeleiding vanuit de gemeente, zegt burgemeester Posma. Na de eerdere vernielingen hield de politie een flyeractie in de omgeving met de vraag wie de angst en onrust zaaide. Er is toen niemand opgepakt. De politie doet nu forensisch onderzoek naar de autobrand. In een voorstad van Bordeaux is gisteravond bij een politiecontrole een man opgepakt met 44 exclusieve flessen wijn in zijn auto. Hij bleek die gestolen te hebben uit een verlaten woning. Vrijwel alle bewoners van het stadje zijn geëvacueerd door de grote natuurbranden in het gebied. Volgens de Franse politie is de waarde van de flessen aanzienlijk. De dader was een bekende van justitie. Het weer, bewolkt en buien, ook wat zon en het is 19 tot 23 graden. Morgen op de meeste plaatsen droog en vooral in de middag zon. Het wordt iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.
1: 92.3 FM.
0: 92.3 FM.

0: met een potentie van ruim 37.000 luisteraars. Is dit Radio
1: 350.

0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van de Borkel tot aan Look. Voor iedereen in Rijnse Holte. Dit is Radio
0: 350.

0: 5 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In het Comomeer in Italië is het lichaam gevonden van de 45-jarige Nederlander die daar sinds gisteren werd vermist. Dat meldde Italiaanse media. De man was met zijn kinderen aan het varen en probeerde zijn zoon van 16 te redden, die niet meer naar de boot terug kon zwemmen. Maar hij verdween zelf in het water. Duikers hebben urenlang naar hem gezocht, onder andere met sonarapparatuur en een onderwaterrobot. Zijn lichaam is gevonden op 25 meter diepte. Amsterdam neemt bij de World Pride en Pride Amsterdam extra veiligheidsmaatregelen naar aanleiding van de aanslag op de Pride in Berlijn. Burgemeester Halsema spreekt van een aanval op de vrijheid die we in Amsterdam deze weken ook groots vieren. In Berlijn is de klopjacht op de dader nog altijd in volle gang. De Duitse autoriteiten gaan ervan uit dat de aanslag op de Pride een islamistische terreurdaad was. Er viel 1 dode, 29 mensen raakten gewond. Voor de 3e dag op rij heeft de Roemeense luchtmacht een drone uit de lucht geschoten. Een F-16 haalde hem vanochtend neer bij de monding van de Donau, de grensrivier tussen Roemenië en Oekraïne. Dat was het soort drone dat door Rusland in de oorlog tegen Oekraïne wordt gebruikt. Ook vrijdag en zaterdag schoot Roemenië drones neer. In Engelen, vlakbij Den Bosch, zijn meer dan 10 huizen en voertuigen beklad, onder meer met scheldwoorden. De woningen zijn van mensen die voorstander zijn van de komst van een opvanglocatie voor minderjarige vluchtelingen in het dorp. In april werd bekend dat in Engelen plek komt voor 50 alleenstaande minderjarige asielzoekers. De burgemeester zegt dat er een groep felle tegenstanders van de opvang is die al maanden mensen intimideert. Hij noemt de bekladdingen verwerpelijk en onacceptabel. Het weer, af en toe een bui, tussendoor soms een gaatje voor de zon. Ook vannacht en morgenochtend nog af en toe nat. Morgenmiddag droog en vaker zon. Het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.
1: 92.3 FM.
0: 92.3 FM.

heard people say that too much of anything

0: Festival Milkshake in Berlijn is 1 minuut stilte gehouden. Er is nu een herdenkingsmars bezig richting de Brandenburger Tor. De Duitse autoriteiten gaan ervan uit dat de dodelijke aanslag op de Pride in Berlijn gisteravond een islamistische terreurdaad was. In het Comomeer in Italië is het lichaam gevonden van de Nederlander van 45... die daar sinds gisteren werd vermist, dat melden Italiaanse media. De man was met zijn kinderen aan het varen en probeerde zijn zoon van 16 te redden, die niet meer naar de boot terug kon zwemmen. Maar hij verdween zelf in het water. Duikers hebben meer dan een dag naar hem gezocht, onder andere met sonarapparatuur en een onderwaterrobot. Zijn lichaam is gevonden op 25 meter diepte. In Rotterdam hebben honderden mensen meegelopen in een stille tocht voor Jafiral. De Rotterdamse man van 18 werd dinsdag doodgeschoten in Nijmegen in de buurt van de Vierdaagse feesten. Vrienden en familie vroegen aandacht voor wapengeweld en geweld onder jongeren. Het onderzoek naar de dood van de Rotterdammer is nog in volle gang. In het dorp Engelen in Brabant zijn huizen en auto's beklad van mensen die voorstander zijn van een nieuwe asielopvang. In het dorp komen 50 plekken voor alleenstaande minderjarige asielzoekers. Al maanden is een groep felle tegenstanders daarvan mensen aan het doxen en intimideren. En Roemenië heeft voor de derde dag op rij een drone uit de lucht geschoten met een F-16. Volgens de Roemeense president was het een Russische drone. Dan het weer. Vanavond is het vaker droog. Vannacht en morgenochtend volgen nog wat buien. Morgenmiddag is het droog en zonnig. Het wordt dan 21 tot 24 graden. De dagen daarna wordt het warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij verwennen je oren.
2: Radio 350.
1: 92.3 FM.

0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van Neerdorp tot aan Dijkerhoek. Voor iedereen in Rijnse Holte. Dit is Radio
0: 350.

0: 7 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij de plek van de aanslag in Berlijn en bij de Brandenburger Tor kwamen vandaag duizenden mensen samen om te rouwen en kaarsen en bloemen neer te leggen. Op beelden is te zien hoe mensen elkaar in de armen vielen en troosten. Bij het festival

0: Grand Prix van Hongarije. De Brit Lando Norris eindigde als eerste. Het was voor het eerst dat hij een Grand Prix won als regerend wereldkampioen. De Italiaan Kimi Antonelli werd derde in Hongarije. En door zijn plek op het podium vandaag stijgt Max Verstappen naar de zesde plek in de WK-stand. Dan het weer. Vanavond is het vaker droog. Vannacht en morgenochtend volgen nog wat buien. Morgenmiddag droog en zonnig. Het wordt dan 21 tot 24 graden. De dagen daarna wordt het warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Welkom bij Radio 350. Als er iets gebeurt in de gemeente Rijsseholte, hoor je dat hier als eerste. Radio 350.
2: En je weet wat er speelt.

Goedenavond, dames en heren. Welkom bij Oud Anders. De excentrieke Amerikaanse akoestisch gitarist Robbie Basho bewandelde andere wegen dan zijn directe collega's. Hij verdiepte zich onder andere in Indiase muziek en smolt dat op onafvolgbare manier samen met flamenco en traditionele Amerikaanse volksmuziek. U heeft zojuist geluisterd naar The Hajj van zijn album Bashovia uit 2001. Hajj verwijst natuurlijk naar de jaarlijkse pelgrimstocht naar Mekka, die elke moslim geacht wordt minstens eens in zijn leven te ondernemen. De wonderlijke jazzpianist Bill Evans heeft zich door zijn zware verslaving aan heroïne niet laten weerhouden om een zeer vrij oeuvre op te bouwen. Gaat u genieten van Witchcraft van zijn album Life and Art de Lugoff's Top of the Gate uit 2012. Dit is een live opname van een concert van hem dat pas 32 jaar later op cd werd uitgegeven.

0: Vaak is het zo in Oud-Anders dat we naar een beroemde jazzartiest een even beroemde bluesartiest laten horen. Dat doen we nu dus ook. Na Bill Evans komt John Lee Hooker, een van de weinige bluesmannen die echt rijk geworden zijn met hun muziek. U gaat luisteren naar I Left My Baby van de compilatie The VJ Years. En dan hebben we het over de periode van 1955 tot 1964. Zo lang geleden alweer, maar het klinkt prima.
1: I love my

all alone. Na de exotische gitaarklanken van Robbie Basho, met wie we de uitzending begonnen zijn, krijgt u nu een akoestisch gitaarstuk te horen van een van onze meest gevierde moderne klassieke componisten, te weten Ton de Leeuw uit Nederland. Overigens heeft ook de Leeuw zich, net zoals Basho, verdiept in Aziatische toonschalen. Interlude uit 1984 is een rustig meditatief stuk dat voor u uitgevoerd wordt door het Amsterdam Guitar Trio.

Donovan, oftewel de Britse Bob Dylan, zoals hij wel genoemd werd, had dan misschien niet helemaal de literaire gaven van zijn Amerikaanse collega, maar eigenlijk had hij wel een veel betere stem. Oordeelt u daarover zelf in het nummer I'll Try for the Sun van Donovan's LP Fairy Tale uit 1965.

De Turkse artiest Murat Koskun, een virtuoos op de frame drum, oftewel de lijsttrommel, hebben we al eens eerder laten horen op Radio 350 en dat mag beslist nog wel eens gebeuren. We zorgen er dan altijd voor dat we dan weer een ander nummer van hem draaien. Gaat u luisteren naar Sunrise in Cappadocia. Het begint rustig, maar wordt alleen steeds ritmischer en wilder. U vindt deze compositie op zijn album Frames and Drums uit 2012.

Jojora is de naam van een drietal zusjes die zichzelf vernoemd hebben naar een bergachtige regio in het noorden van Algerije. Hun samenzang wordt geïnspireerd door Berberse volksmuziek, maar heeft ook een licht westers tintje. Luistert u naar het lieflijke nummer Tanina van hun album Groupe de Femmes Algériennes Jojora uit 1979.

En dan nu iets heel anders. Laat u overweldigen door het wel heel alternatieve ensemble The Toy Killers. Er wordt gedrumd, vreemde vocale klanken uitgestoten en horen ook nog eens de experimentele bassist Bill Laswell. Een hele reeks van avant-garde muzikanten werkte overigens mee aan de plaat The Unlistenable Years, waarop het nummer 24 Handkerchiefs for Roger Tring staat. En daar gaat u zo dadelijk naar luisteren. John Thorne is bijvoorbeeld ook van de partij. Wel, probeer het te waarderen, zou ik zeggen. Zelf heb ik er wel de oren naar.

Khaled Haj Brahim is een zanger van zogeheten Rai-muziek, een genre dat oorspronkelijk afkomstig is van de Bedouinen, maar door de eeuwen heen steeds meer invloeden onderging van andere muziekstijlen. In de 20e eeuw bijvoorbeeld jazz, disco en trance. De muziek is ook in Europa zeer populair geworden. Neemt u kennis van een van zijn songs op het album Arabic Groove, zoals gebracht door het label Putoyamo, dat de wereld rondreist op zoek naar bijzondere klanken. Welaan dan, Putoyamo presents Mauvais Sang van Khaled.

De Zweedse luidspeler Jacob Lindberg is een grootheid in de vroege klassieke muziek. We sluiten ons uurtje oud anders af met een vertolking van hem van de compositie The Spanish Pavane. Dit stuk werd door de Britse componist en muziekleraar Thomas Robinson geschreven. Hij maakte daarbij gebruik van een melodie die in zijn tijd heel populair was. We hebben het nu over de Tudor-periode. Robinson zelf leefde van 1560 tot 1610.

0: gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Delta FM met het nieuws.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De vermoedelijke dader van de aanslag op de Pride van Berlijn is door de politie doodgeschoten in een buitenwijk van de stad. Volgens de politie is hij met een steekwapen op de hulpdiensten afgerend, waarop de Berlijnse politie op hem schoot. Gisteravond reed een wit busje op hoge snelheid in op Pride-bezoekers, waarna de bestuurder omstanders aanviel met een hakmes. Bij de aanslag kwam een vrouw om het leven, 29 anderen raakten gewond. Volgens de Duitse minister van Binnenlandse Zaken was de aanslag islamistisch gemotiveerd. De vermoedelijke dader is een Duitser van Libanese afkomst die zou hebben geprobeerd om zich bij IS aan te sluiten. De autoriteiten in het Franse Gironde roepen toeristen nogmaals op om niet naar het gebied te komen. Toeristen die al in het gebied zijn, wordt aangeraden om ergens anders naartoe te gaan. De grote natuurbranden vlakbij Bordeaux zijn nog lang niet onder controle. De tienduizenden mensen die zijn geëvacueerd kunnen voorlopig niet naar huis. De Spaanse koning Felipe en koningin Letizia hebben een bezoek gebracht aan een van de gebieden in de regio Madrid die het zwaarst zijn getroffen door de branden daar. Ze gingen langs bij een sporthal waar ruim 200 mensen worden opgevangen en spraken daar met hen. De koning zei dat de natuurbranden onmetelijke schade hebben aangericht.

Nog steeds zijn we bezig met onze 34e jaargang al. En ook midden in de zomer komen er op progressief rockgebied en verwant stilistisch gebied, zoals progressieve pop, jazzrock, artrock, noem allemaal maar op. Nog steeds nieuwe muziek uit waar we vanavond aandacht aan besteden. We hebben bijvoorbeeld een voorproefje van de Nederlandse groep Joust. Of Nederlands project is het misschien beter te noemen. Joust gaat nog ooit een keer een album uitbrengen. Of dat dit jaar nog lukt, dat moeten we nog zien. Maar er is al een nummer uit en dat gaan we vanavond draaien. Daarnaast hebben we ook uit Nederland Junction voor u. Dat is wel een compleet album. Daarnaast ook de nieuwe Evergrey. We hebben muziek van T-A-L-L, oftewel Tall. We hebben de nieuwe Snowy White en The White Flames. En dat kan ook wel eens de allerlaatste blijken te zijn. Al weet je dat natuurlijk maar nooit. Daarnaast hebben we ook een boxset van Palace. Een archiefboxset dat de tweede helft van de carrière van deze Schotse groep samenvat. Daarnaast voor het laatst deze maand aandacht voor het album van de maand van Ian Neal. En we hebben nieuws rond Solstice. En daarnaast draaien we aan het eind van de uitzending ook nog een nummer dat deze avond ook op tv valt te beluisteren. Maar daarover straks meer. We beginnen ook met nieuwe muziek. We beginnen met Paper Crown. Misschien kent u het niet, maar u kent misschien wel de naam Johanna Margrethe Kiepersoen Nesdal. Want die is ook zangeres van de groep Meer. En die hebben we bij Symfonia in het verleden al in onze harten gesloten. Meer schopte het tot de hoge regionen van onze albumoverzichten van het jaar. En is ook al eens een keer album van de maand geweest. Maar die Kiepersoen Nesdal, die doet nog meer. Ze vormt ook al een jaar of acht een duo met multi-instrumentalist Unnuvel Brun Snortheim. Fantastische namen hebben ze daar in Noorwegen onder de naam Paper Crown. Het afgelopen maart verscheen het album Letters, het derde plaat van het tweetal. Na twee eigen beheerproducties is het de eersteling op Epsilon Records. De meeste albums van het label die wij onder de aandacht brengen hebben ook nog de label toevoeging Prog, maar dat ontbreekt hier en dat snappen we wel, want Paper Crown is behoorlijk poppy en ook wat meer lichtgewicht en een stuk minder dramatisch qua aanpak dan Meer. Maar dat wil niet zeggen dat er voor de progressieve muziekliefhebber niks te genieten valt. Dat blijkt onder andere uit het nummer The Sign dat we nu gaan beluisteren van Paper Crown.

U hoorde The Sign van Paper Crown van het derde album Letters. En als u die zangeres Johanna Margaretha Kippersson-Nesdal van Meer kent, dan zult u zeker in vergelijking met het meest recente Meer album Wheels Within Wheels, zult u het opvallen dat ze hier een stuk minder intens zingt en ook wat lagere toonsoorten opzoekt. En dat zullen sommige mensen wel prettig vinden. Er was hier in de studio behoorlijk wat discussie over haar zang op Wheels Within Wheels wat dat betreft. En zoals ik al zei, het is meer progressieve pop te noemen dan progressieve rock. Maar er gebeurt toch instrumentaal het nodige. En dat is te danken aan haar partner in crime hier, meneer Snortheim, die allerlei keyboards, gitaar en ook enkele exotische instrumenten bespeelt. De drumpartijen zijn wel uitbesteed aan een externe kracht, Burre Vlien. En dat is mooi, want de composities hebben vaak een ritmische speelsheid waar Vlien creatief mee omgaat. En op twee songs zijn vioolpartijen van oud Ingebjörn Barstad te horen. En in dit idioom ontkom je, net als bij een groep als Crowded House, niet aan Beatles-invloeden. En ja, die zijn soms ook wel te horen. Wij vinden hier en daar zelfs het gitaarwerk wat op dat van George Harrison lijken. We gaan nog een nummer beluisteren van Letters en dat heet Oh, The Irony.

U hoorde Oh, The Irony van het album Letters, de derde plaat van Paper Crown. Met daarin, ik had het al gezegd, de zangeres die u ook zult kennen van meer, mevrouw Johanne Kiepersoen-Nesdaal. We gaan door met Nederlands talent. We zijn altijd blij als we nieuw Nederlands talent kunnen ontdekken. En we zijn hierbij geholpen door Progwereld in dit geval. Want via die weg kwam Joust op ons pad. Die band is opgericht door drummer Senne Bergsma en zanger-gitarist Chris Henny. En die laatste maakte een flink aantal jaren deel uit van Kingfisher Sky en maakt nu bij Joust zijn debuut als zanger. En vooruitlopend op een nog te verschijnen volledig album is onlangs een eerste nummer uitgebracht. Het bijna 8 minuten durende Here I Stand, waarop Joust wordt bijgestaan door zangeres Mariska Blaas. En de invloeden die de band zelf noemt zijn de geëikte namen, zoals bijvoorbeeld Stephen Wilson en Dream Theater, maar daarnaast ook Gentle Giant, King Crimson en Focus. Die laatste drie horen we nog niet gelijk terug in het nummer Here I Stand, maar wat we wel horen is een sterke song met goede zang en prachtig gitaarspel van Henny. En Joust gaan we dan ook zeker in de gaten houden in de toekomst. Er schijnt al snel weer een nieuw nummer aan te komen. En dat zult u vast en zeker dan ook weer voorbij horen komen in Symfonia. Maar nu dus Here I Stand van Joust.

Here I Stand was dat van de Nederlandse groep Joust, waar we zeker meer van gaan horen. En dan hoort u het ook meteen. Kijkt u op symfoniaradio.nl, want dan vindt u ook de links naar de verschillende websites van Joust op YouTube en Linktree en op Facebook. Wij gaan door met een heruitgave, of een archiefrelease kunnen we eigenlijk beter zeggen. Nadat Esoteric Recordings 2 jaar geleden met Eyes in the Night, de recordings 1981-1986, al het materiaal van de Schotse band uit dat tijd vaak bijeenbracht, verscheen afgelopen maand een tweede boxset van Palace, getiteld The Midas Touch, The Recordings 1998-2007. En hierop is alles uit in de ondertitel vermelde periode op een mooie manier verzameld in geremasterde vorm. En u denkt nu misschien, maar waarom sluiten die jaren dan niet op elkaar aan? Nou, na het verliezen van de deal met EMI volgde een tijd van onzekerheid voor Palace. En hoewel er nog wel hier en daar een concert werd gegeven, duurde het maar liefst 12 jaar voordat er weer een volwaardig album verscheen. En diverse nummers voor de beoogde opvolger van The Wedge waren al wel te horen op een verzameling van demo's onder de naam Sketches, die in 1989 op cassette onder de fans werd verspreid. Maar nadien besloot de band toch terug te gaan naar de tekentafel voor een album dat pas in 1998 verscheen. En dit Beat the Drum werd goed ontvangen en wist de bombast van het vroegste werk slim te combineren op met het meer melodieuze geluid van The Wedge. En het bracht de heren weer in een energieke fase, want al snel volgde in 2001 The Cross and the Crucible en 4 jaar later The Dreams of Man, die beide het klassieke Palace-geluid lieten horen. En na laatstgenoemde album vertrok Alan Reed en de groep was nadien toch niet meer hetzelfde te noemen. En in de box vinden we 2 concertopnamen op cd en ook een Blu-ray met 2 concertregistraties. En de setlist bleek steeds een mooie mengeling van oud en nieuw werk. En de registratie van het optreden in Zoetermeer uit 2002 valt bijzonder te noemen, aangezien oud-zanger Ewan Lawson bij die gelegenheid weer van de partij was. En onder de noemer The Blinding Darkness verscheen dit concert destijds op dvd. En nu is het met gerestaureerde soundtrack in deze box te vinden op zowel cd als op Blu-ray. En een van de speciale momenten was een uitvoering van de Palace klassieker The Ripper. En Lawson brengt in dit nummer op overtuigende wijze het verhaal van een seriemoordenaar over het voetlicht. We hebben dit nummer voor Symfonia al bijna 25 jaar niet meer laten horen, dus ga er zo meteen maar voor zitten voor bijna 13 minuten lang. En Lawson is trouwens sinds kort weer actief. Met leden van Comedy of Errors heeft hij de band Machinery gevormd. En eind dit jaar wordt er een eerste optreden verwacht. En bij welke gelegenheid er zeker ook wel wat Palace-klassiekers voorbij komen. En Palace zelf komt trouwens ook met een nieuwe plaat, hebben we vernomen. Dus op dat gebied zult u bij Symfonia in de toekomst nog wel bijgepraat worden. Maar nu dus dat lange The Ripper in de live-uitvoering met de oerzanger Ewan Lawson erbij. Palace.

to the ground. You killed your first today.

U hoorde The Ripper Live Palace in 2002 met de oorspronkelijke zanger Ewan Lawson eventjes terug. Het verscheen op de Blinding Darkness DVD destijds en die opname is nu te vinden in de pas verschenen box The Midas Touch, The Recordings 1998-2007 bij Esoteric Recordings van Palace. En ook dus nog nieuw werk van Palace later dit jaar waarschijnlijk al. We gaan door met ander nieuw Nederlands talent, hoewel nieuw, deze band is al een tijdje bezig. Ik heb het over Junction, een band die een zeer ambitieuze visie heeft op progressieve rock. Muzikaal begaafdheid spat van de muziek af, die injecties bevat uit onder andere prog metal, jazz en zeker ook klassieke muziek. En ondanks dat het mini-debuut Inevitable Red al 9 jaar geleden verscheen, is het uit Boxmeer afkomstig viertal nooit eerder in Symfonie aan de orde gekomen. En ten tijde van de eersteling was Junction zelfs al 7 jaar bezig, want de 4 leden waren brugklassers bij de oprichting in 2010. En de nu verschenen derde plaat, The Isle of Alice, moet wel het meest ambitieuze werkstuk zijn van de groep. Het is een haast als filmvorm gegeven werkstuk. Een conceptueel verhaal over PTSS en mentale gezondheid in het algemeen. En tekstschrijver en bassist Julian Harkins ging daarbij uit van eigen ervaringen, maar het verhaal is fictief. En om dit overtuigend neer te zetten werd Vladimir Lalic van de Servische band Organized Chaos aangezocht. Hij vertolkt niet alleen de dramatisch aangezette zangpartijen, maar zijn ervaring als stemacteur kwam goed van pas voor de hoorspelachtige passages. En met Roel Trommelen, dat is toch wel de beste naam die je kunt hebben voor een drummer, vormt hij een geduchte combi die met haast mathematische precisie de prog metal passages van de ritmische ondergrond voorziet. En Lalic is niet de enige gast, want strijkorkest Zoroaster versterkt het filmische gevoel, wat goed werkt met de veelvuldig van piano en piano sounds gebruikmakende toetsenist Martijn Hak. En Maarten Jong kan zowel heavy riffen als lyrisch en melodieus sterk soleren. En de 2 gastsaxofonisten mogen niet onvermeld blijven, want zij zorgen voor een aantal malen voor een jazz-element in de muziek. En op inventieve wijze wordt dit verweven met andere muzikale ingrediënten. En zo laveert The Isle of Alice van schetsmatig impressionistisch naar overweldigende prog-metal, naar mislepend melodieuze prog, naar filmisch en weer terug. En dat er 3 weken geleden een bijzondere albumrelease-concert was met fraaie visuals in de Eindhovense Effenaar is ons helaas ontgaan. En als Junction weer ergens live te bewonderen is, zullen we dat zeker in Symfonia aankondigen. En wij gaan nu luisteren naar wat ons betreft een van de hoogtepunten van The Isle of Alice, het bijna 8 minuten langer Gears, Prisons and Reason van Junction.

U hoorde Junction, een Nederlandse band. Gears, Prisons and Reason was dat van The Isle of Allies dat onlangs verscheen. En kijkt u vooral op junction.eu of natuurlijk op symfoniaradio.nl. Want dan vindt u ook de links naar de diverse Junction websites. Het onlangs met zijn Nederlands-Britse begeleidingsband The White Flames uitgebrachte The Finishing Touch vormt waarschijnlijk het slotakkoord van de muzikale carrière van de 78-jarige Snowy White. Vanwege gezondheidsissues was hij trouwens in 2019 al gestopt met optredens. Dat verklaart wellicht dat met een fragieler wordende stem voorgedragen teksten van zijn meest recente albums meer autobiografisch werden en niet slechts putten uit de gitzwarte blueskanon. Hoogtepunt van de nieuwe plaat is de intense climax van het 7 minuten durende titelstuk, dat overigens net als het bijtende minefield, that evil little gremlin that hides in the Kremlin, over oorlogzuchtige machtswellustelingen gaat. Het is het enige stuk waarin synthesizers dezelfde symfonische kracht opwekken als op zijn onovertroffen debuut White Flames. White en de van Jeff Beck bekende Max Middleton beperken zich qua keyboards in andere tracks tot akoestische en elektrische piano's en een Hammond orgel of andere orgels. En de muziek klinkt zeer vertrouwd. Een relaxed intro na een couplet of twee gevolgd door de eerste subtiele gitaarsolo's. En vervolgens een break, dynamiekwisselingen en variaties op akoestische gitaar en percussie om af te sluiten met al dan niet gedubbelde hemelse gitaarsound. De in de lucht opgaande letters van de groepsnaam op de foto achter de CD-tray kunnen suggereren dat White met de tijd uit zicht verdwijnt. Albums als The Finishing Touch zullen echter nog lang gekoesterd worden. En uiteraard hebben we de genoemde titeltrack voor vanavond uitgekozen. The Finishing Touch dus van Snowy White en The White Flames.

En na het titelnummer van The Finishing Touch, misschien wel het allerlaatste album van Snowy White en The White Flames, hoort u nog een klein stukje van de opener van het album en dat heet Open Water. Het is een eigen beheerd productie van The Snowy White en The White Flames. En ja, zoals gezegd, White is ondertussen 78, heeft wat kwaaltjes hier en daar en lijkt er nu echt mee te gaan stoppen. Vandaar ook die titel The Finishing Touch. Maar ja, je weet het maar nooit met artiesten. Er zijn wel meer die er op pensioen terug zijn gekomen. Ik noem een Bill Bruford, ik noem een Robert Fripp. Dus we zullen wel zien in de toekomst. Straks in het tweede uur hoort u nog nieuwe muziek van Evergrey en van T.A.L.L. oftewel Tall. We hebben nog nieuws over Solstice en we hebben ook nog muziek van Bugge Wrestletoft en natuurlijk wat nieuwe concertnieuws. Dus blijf luisteren naar Symfonia. Tot zometeen. Tot na het nieuws.

0: Symfonia. Symfonia wordt mede mogelijk gemaakt door Muziekbank Overijssel.
1: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
2: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
3: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
4: Delta FM met het nieuws.
5: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De vermoedelijke dader van de aanslag op de Pride van Berlijn is door de politie doodgeschoten in een buitenwijk van de stad. Hij zou met een steekwapen op de hulpdiensten zijn afgerend, waarop de Berlijnse politie op hem schoot. Gisteravond reed een wit busje op hoge snelheid in op Pride-bezoekers, waarna de bestuurder omstanders met een kapmes aanviel. Eén vrouw kwam om het leven, 29 mensen raakten gewond. De vermoedelijke dader werd onlangs veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van bijna 2 jaar vanwege eerdere plannen voor een aanslag. Voorwaarde was dat hij een deradicaliseringstraject zou gaan volgen. Hij was nog in afwachting van hoger beroep. Op de door Israël bezette westelijke Jordaanoever zijn 2 moskeeën in brand gestoken. De krant Haaretz meldt dat er 2 Israëlische kolonisten opgepakt zijn. Bij een van de moskeeën is een zware explosie veroorzaakt. Allebei de gebedshuizen waren beklad met graffiti. Op meer plekken op de Westoever zijn de afgelopen dagen aanvallen door kolonisten gemeld. Er zijn ook berichten dat Israëliërs door Palestijnen zijn aangevallen. Het Israëlische leger heeft de brandstichting bij de moskeeën veroordeeld en zegt onderzoek te doen. De autoriteiten in Gironde roepen toeristen nogmaals op om niet naar het gebied te komen of ergens anders heen te gaan als ze daar al zijn. De grote natuurbranden vlakbij Bordeaux zijn nog lang niet onder controle. Ook mensen die in het gebied werken mogen er voorlopig niet komen. De slotetappe van de Tour de France is gewonnen door Mathieu van der Poel. De etappe door Parijs leek uit te draaien op een massasprint, maar de ontsnapte van der Poel wist de sprinters net voor te blijven. Tadej Pogacar was het beste in het eindklassement. Het is zijn 5e eindzege in de Tour. Het weer, hier en daar nog een buitje. Het geldt ook voor vannacht en morgenochtend. Morgenmiddag wordt het overal droog en de zon breekt door. Het wordt dan 21 tot 24 graden. De dagen daarna wordt het een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal.
4: Wij draaien de hits. En hebben de informatie.

proggy nummers. En het slotnummer, The Prophecy, is wat dat betreft wel de uitsmijter op proggebied. De band is trouwens al jaren bezig, al sinds 1995. En Architect of New Weave is al het 15e album. En u kunt ze ook nog aan het live zien. Eerder dit jaar was de groep het voorprogramma van Iron Maiden. Op 11 december komt de band naar het compleet nieuw gebouwde Baruch in Rotterdam. En op 12 december naar de muziekgieterij in Maastricht. Wij gaan luisteren naar het genoemde slotnummer The Prophecy van Evergrey.

De prophecy was dat van Evergrey van het nieuwe album Architects of a New Weave. En als je nu denkt van, hey, dit is een gaaf, behoorlijk symfonisch nummer. Denk er wel om dat niet de hele plaat zo is. En zoals ik al zei, het is grotendeels behoorlijk heftig. Hier en daar ook wel wat AOR-trekjes. Dus luister eventjes van tevoren voordat je hem aanschaft, zou ik zeggen. En u kunt sowieso op 11 december naar de Baruch in Rotterdam. En 12 december naar de Muziekgieterij in Maastricht voor Evergrey. En dan zijn we toegekomen aan het concertnieuws. We hebben ook midden in de zomer toch nog weer een paar toevoegingen te noemen. We eindigen straks de uitzending met de muziek van Bugge Wesseltoft. En u kunt naar een soloconcert van hem in de Christuskirche in Bochum op 26 november. Wat vanuit het oosten van het land nog wel goed te doen is. We hebben al een concert van de Rock Party of the Year 2027 in onze agenda staan in Zoetermeer. In diezelfde week kunt u op 30 januari ook naar de Pul in Uden. En het is ook bekend wie er allemaal meedoen. Onder andere Heather Findlay, Rinus Gerritsen en Mark Bogert zijn van de partij. En er worden dan nummers uitgevoerd van allerlei verschillende rockbands door de loop der jaren. En afgelopen week werd bekend dat Steve Jensen en Richard Barbieri weer samen gaan optreden. Dat zal een set zijn tijdens een concert waar ook een set van Richard Barbieri solo is. En een set van Steve Jensen's groep Exit North. En dat gaat allemaal plaatsvinden in Deurne op 20 maart in het cultuurcentrum aldaar. En later in augustus is het Moors Festival The Netherlands op 28 en 29 augustus in Zoetermeer. Dat is al wel uitverkocht, dus als u daarheen wilt, zult u op een of andere manier een kaartje moeten zien te krijgen. Natuurlijk treedt de Niels Morris Band op. En er zijn nu wat support acts aangekondigd op 28 augustus. Randy en Pan M, a.k.a. Mr. en Mrs. George, oftewel Randy George dus met zijn vrouw. En Randy George natuurlijk ook in de Niels Morris Band. En op 29 augustus Marcel Singer. En deze week kunt u ook naar een concert. Dat is één concert op progressief gerelateerd gebied dat we willen noemen. En dat is in 013 in Tilburg van de Australische groep Voyager. Die u zich misschien nog herinnert van een paar jaar geleden. Toen de groep Australië vertegenwoordigde op het Eurovisie Songfestival. Want Australië ligt in Europa, zoals we allemaal weten. Wij gaan door met ons album van de maand. En dat is nog steeds This Gem-Like Flame van Ian Neal. Een eigen beheerproductie van deze Brit. En najaar 2022 hebben we hem ontdekt. En toen hadden we door dat hij al sinds 2005 bezig is. En op dat moment al in totaal 4 albums had gemaakt. Onder andere toen net verschenen Barkston Ash. We hebben hem destijds meteen artiest van de maand gemaakt. Om de schade tussen aanhalingstekens in te halen. En nu is This Gem-Like Flame dus verschenen. En dat maken we dan ook weer album van de maand. En net als voorheen borduurt Neil hier op vernuftige wijze voort op het klassieke symfonische werk van vooral Genesis. En het is dan ook niet gek dat we bij beluistering regelmatig denken, hey, waar hebben we dat eerder gehoord? En hij reikt dat aan heen met het feit dat hij een achtergrond heeft als academicus en een studie heeft gemaakt van het Victoriaanse kunsttijdperk in Groot-Brittannië. En de sfeer die hij daarmee creëert, die horen we ook wel terug bij het werk van Tony Banks en Steve Hackett. We gaan luisteren naar het epische slotnummer Leonardo van Ian Neal.

We hoorden Leonardo, het slotnummer van This Gem-Like Flame. En dat hebben we gekozen omdat het natuurlijk ook de laatste week is dat we, althans in het kader van Album van de Maand, aandacht besteden aan dit album. Want deze plaat van Ian Neal was Album van de Maand juli. En wat het volgende maand wordt, ja, dat merkt u vanzelf. Afgelopen woensdag werd bekend dat zangeres Jess Holland na 7 jaar Solstice zal verlaten. En de Britse band heeft een video gepubliceerd waarin ze zelf uitlegt dat ze in een levensfase is gekomen waarin ze zich meer wil gaan toeleggen op haar eigen ontwikkeling in haar werk als lerares. En Holland had een zeer belangrijk aandeel in het nieuwe succes dat Solstice de laatste jaren vergaarde. En haar vertrek zal dan ook zeker een gemis zijn. Maar Andy Glass kijkt alweer vooruit en is al druk bezig met een volgend album. De bandleider is dan ook gezegend dat hij kan putten uit veel talent, zoals de andere huidige Solstice-zangeressen Leonie Jane Kennedy en Diane Crutcher. En die twee zullen vast een grotere rol gaan krijgen. En Holland blijft nog wel tot eind van het jaar en zal dus ook op zondagmiddag 25 oktober gewoon aanwezig zijn bij het concert in Poppodium Boerderij te Zoetermeer. De officiële uitzwaai is een week later in Solstice thuishaven Milton Keynes en op een festival in Glasgow. En heeft u de band nog niet aan het werk gezien met Holland, dan raden we u absoluut aan om deze laatste kansen niet te laten lopen. En er is meer Solstice nieuws. Volgende maand komt er een mooie heruitgave uit van het tweede bandalbum New Life op zowel cd als vinyl. Maar voor nu keren we terug naar Sia, waarop Holland debuteerde in 2020 met het toepasselijk getitelde Seven Dreams van Solstice. Love.

Je hoort hier de stem van Jess Holland als zangeres van Solstice in het nummer Seven Dreams van Sia uit 2020. En ze gaat er dus mee stoppen aan het eind van het jaar. Wilt u haar nog horen en zien, gaat u dan op 25 oktober naar Poppodiumboerderij Toetermeer. Of de week erna naar Engeland, want dan zal ze dus in Milton Keynes nog aan het werk te zijn te zien. En in Glasgow. Vorige week draaiden we muziek van Malsom, de naam waaronder Matthias Olsen zijn meest persoonlijke werk uitbrengt. Dit keer aandacht voor T-A-L-L, oftewel Tall, maar dan met punten ertussen. Olsen beschouwt dit project, waarvan vorig jaar een titelloos debuut uitkwam, als een potente offshoot van Eurosound Space Collective. Logisch, aangezien hij in 2023, ten tijde van de opnames, waarop hij overigens alleen als drummer te horen is, totdat de collectief toetrad, terwijl ook Tall-leden Jonathan Siegel op gitaar en viool, Jiri John Hoyart op bas en Mogens Danford Pedersen op synthesizers frequente bijdragen aan Eurosound leveren. Maar hoewel dit album, net als menig Eurosound release, vooral via uitgebreide improvisaties tot stand kwam, klinkt het mede door het ontbreken van bandleider Dr. Space minder spacey. En de meer down-to-earth benadering komt onder meer tot uiting tijdens de robuuste saxofoonuitbarstingen van gastmuzikant Oscar Forsberg in het jazzende Orwell. Een van de drie tracks die de 15 minuten grens overschrijden. En vooral als daaraan ook door keyboards een symfonisch laagje wordt toegevoegd en elektrisch piano invalt, klinkt het net alsof Clearlight een rockboost heeft gekregen. Verder vormen zwierige vioolpartijen groovy basaccenten en rockende opzwepende drumpatronen in fattening een aards tegengewicht tegen cloudgitaar escapades en synthbubbles. En het neigt soms zelfs naar instrumentals van het oude Porcupine Tree. En dan Ennio Morricone's soundtracks verwante ballade Irwin mankeert met Francisca Marchand elegante woordloze zang, haar zwoele klarinetpassages en de rustig getokkelde gitaarbegeleiding een stijlbreuk die leidt naar het magistrale slotakkoord Beatrice. En over een langzaam accelererende drum- en basritme dwarrelen melancholieke viool, synthesizer, klarinet en gitaarmelodieën geleidelijk aan richtingen aan Klaus Schulze's synthesizerwerk herinnerend slot. En naar de laatstgenoemde track gaan we luisteren. Beatrice dus van Tall.

En na het spacey en lange Beatrice van T.A.L.L., van het album T.A.L.L., van een project van Matthias Olsen, gingen we door naar zogenaamde new jazz, zoals die eind vorige eeuw ineens populair werd. En dat doen we omdat het daar inhaakt op actualiteit. U hoorde namelijk het nummer Existence van Bugge Wesseltoft's New Conception of Jazz van zijn album Sharing uit 1998. En hoewel de uitzendingen grotendeels samenvallen met Symfonia, zullen er onder onze luisteraars best liefhebbers zijn van het VPRO-programma Zomergasten. En dat programma waarbij de gasten uitgebreid mogen praten over hun favoriete tv- en filmfragmenten bestaat al sinds 1988. Maar deze zondagavond begint als gevolg van de ingrijpende bezuinigingen bij de publieke omroep het laatste seizoen. En sinds 1998 wordt Zomergasten ingeleid met de muziek van Bugge Wesseltoft's New Conception of Jazz. En dit nummer dus, Existence, van het dat jaar verschenen Sharing. Het tweede album van een van de vaandeldragers van de zogenaamde New Jazz. En hoewel de titel dus na dit seizoen niet meer opgaat voor het programma, leek het ons een mooie geste om deze track vanavond te draaien. Er zitten overigens wel reunieconcerten van de New Conception Band aan te komen, maar bepaald niet in de buurt. Wel speelt Wesseltoft solo in Bochum op 26 november in de Christuskirche aldaar, zoals u in het concertnieuws ook al heeft kunnen horen. En u kunt het een en ander hier natuurlijk over nalezen op symfoniaradio.nl. En doet u daar /concert achter, dan ziet u ook het complete overzicht van concerten die wij interessant achten voor liefhebbers van progressieve rock en allerlei verwante stijlen waar dit programma Symfonia al zo'n 34 jaar aan gewijd is. En met Bugge Wesseltoft komen we aan het slot van deze Symfonia. Een programma van Altwin Gerritsen, René Idema, Christian Beckhuis, Herman Beunk en Maurice Dam. Uiteraard zijn we de volgende week tussen 8 en 10 gewoon weer. Maar u kunt ook deze uitzending nog uitgebreid terugbeluisteren. Als u naar symfoniaradio.nl gaat, ziet u ook een link naar de Radio 350 terugluisterpagina waar u tot maanden terug de uitzendingen terug kunt luisteren. En dat kunt u natuurlijk ook doorgeven en tippen aan vrienden en bekenden die ook van dit soort muziek houden. U vindt er ook een link naar onze Facebookpagina. Like ons daar, zou ik willen vragen. En ik bedank u voor het beluisteren en tot volgende week.

0: Symfonia. Symfonia wordt mede mogelijk gemaakt door Muziekbank Overijssel.
1: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van Highclean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. Eén systeem, alle toepassingen. Tot 18,2 meter hoog.
2: 10 uur.
3: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
2: En je weet wat er speelt.
4: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De natuurbrand in de Spaanse provincie Ávila bij Madrid is de grootste in de recente geschiedenis van het land. Dat zegt een Spaanse minister. Door de brand is inmiddels een oppervlak van zo'n 50.000 hectare verwoest en hij breidt nog altijd uit. Sinds gisteren woedt ook een natuurbrand bij de stad Valencia. In Frankrijk is de brand rond Bordeaux ook nog lang niet onder controle. De autoriteiten roepen toeristen nogmaals op om niet naar het gebied te komen of ergens anders heen te gaan als ze daar al zijn. De vermoedelijke aanslagpleger op de Pride in Berlijn is doodgeschoten door de politie. De man werd gevonden in een buitenwijk van Berlijn. Hij zou met een steekwapen op de agenten zijn afgerend, waarna de politie op hem schoot. De dader reed gisteravond in op een menigte en viel omstanders aan met een kapmes. De Duitse autoriteiten noemen de aanslag een islamistische terreurdaad. De man die werd gezocht zou hebben geprobeerd zich bij IS aan te sluiten en werd eerder al veroordeeld vanwege plannen voor een aanslag. Onderdeel van zijn straf was dat hij een deradicaliseringstraject zou gaan volgen. In die zaak liep nog een hoger beroep van het Duitse OM. Op de door Israël bezette westelijke Jordaanoever zijn twee moskeeën in brand gestoken. Allebei de gebedshuizen waren ook beklad met graffiti. De krant Haaretz meldt dat er twee Israëlische columnisten zijn opgepakt. Het Israëlische leger heeft de brandstichtingen veroordeeld en zegt onderzoek te doen. Het lichaam van de man die vermist werd in het Italiaanse Como-meer is gevonden. Sinds gisteren werd naar hem gezocht met sonarapparatuur en een onderwaterrobot. De man van 45 wilde zijn zoon redden, maar verdween zelf onder water. Zijn lichaam is op 25 meter diepte aangetroffen. Het weer, vooral in het noorden valt nog een buitje. Ook vannacht en morgenochtend kan het af en toe nog nat zijn. 'S Middags komt er steeds meer ruimte voor de zon en dan wordt het maximaal 24 graden. De dagen daarna wordt het een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal.
3: Welkom bij Radio 350. Als er iets gebeurt in de gemeente Rijsseholte, hoor je dat hier als eerste. Radio 350.
2: En je weet wat er speelt.

Goedenavond, luisteraars. Hartelijk welkom bij Jazz at Night. Mijn naam is Rea Dorrestein en samen met u hoop ik weer van een uurtje fijne jazzmuziek te gaan genieten. Vandaag wil ik graag een begin maken met een

En zelden was de open toon van Miles meer aangrijpend, en de bitterzoete ondertoon kan waarschijnlijk toegeschreven worden aan de verhouding die Miles had met de hoofdrolspeelster van de film, Jean Moreau. In de nummers Diner au Motel et Sur l'autoroute, met het opzwepende geluid van Kenny Clarke's Brushes, laat Miles en zijn kompanen swingende jazz horen. Luisteren we eerst naar Sur l'autoroute en aansluitend hoort u Diner au Motel.

De muziek voor de film Ascenseur pour les chauffeurs werd op 4 en 5 december 1957 opgenomen in de Poste Parisien studio in Parijs, uiteraard met de volgende bezetting: Miles Davis trompet, Barney Whelan tenorsax, René Utergier piano, Pierre Michelot bas en Kenny Clark drums. Ik wil u nog drie nummers van de reissue van de oorspronkelijke Fontana LP 662213 laten horen. Te beginnen met Julien dans l'ascenseur, waar Miles een prachtig gedempte trompet gebruikt. Die doet denken aan de sfeer van de zogenaamde film noir. Au bar du petit bac daarentegen is een zwaarmoedige herhaling van melodieën die Miles en Whelan bijna gewichtloos naar elkaar blijven kaatsen. En als laatste hoort u het bluesy Chez le photographe du motel. Maar nu eerst dus Julien dans l'ascenseur.

Tot zover Miles Davis en zijn muziek voor de film Ascenseur pour l'échafaud, Lift naar het schavot. In juli 1958 nam de toen 34-jarige Sarah Vaughan samen met het Quincy Jones Orchestra een LP op in de Barclay Studios in Parijs, met de Mercury LP 6038 als resultaat. En als Sarah werd omringd door strijkinstrumenten, was ze bijna onweerstaanbaar. De tonen waarmee Quincy Jones haar op deze opname omhult, omgeven haar fantastische stem met bijna verontrustende rimpelingen. Gestroomlijnd glijdt ze van de ene lettergreep naar de andere, waarbij ze zichzelf met elk woord meer blootgeeft. Luister naar achtereenvolgens Please Be Kind, Misty en I'm Lost.

In het nummer Misty hoorde u onder andere tenorsaxofonist Zoet Sims, vibrafonist Michel Ossé en alweer slagwerker Kenny Clark. Soms is Sarah Vaughan brutaal als Marilyn Monroe, zoals in het nummer Love Me. Dan weer begeeft ze zich op de rand van de schemering, zoals de geniale Billie Holiday in I'll Close My Eyes. En tot slot hoort u van dit bijna vergeten meesterwerk van Sarah Vaughan: The Thrill Is Gone. Maar nu eerst Love Me.

Dat was Sarah Vaughan in het gezelschap van onder meer de violen van het orkest van Quincy Jones. Ook Art Blakey en zijn jazz messengers van het eerste uur waren in de jaren 50 en 60 veelvuldig in Parijs te vinden. Van de concerten in het Olympia op 22 november en 17 december in 1958 zijn opnamen gemaakt en uitgebracht als Fontana LP 680202 en EP 460642. De composities die Benny Golson maakte voor het Art Blakey Quintet waren een lofzang op dit tijdperk vol spanning en passie. Luister maar naar de nummers Just By Myself en I Remember Clifford. Gespeeld in de volgende bezetting: Lee Morgan trompet, Benny Golson tenorsax, Bobby Timmons piano, Jimmy Merritt bass en natuurlijk Art Blakey drums. Just By Myself.

Als laatste vanavond gaan we luisteren naar het bekende Blues March. Ook een compositie van tenorsaxofonist Benny Golson. Het komt van het al eerder genoemde EP'tje en dus van het concert op 17 december 1958 in het Olympia in Parijs. En ook met dezelfde bezetting als het straks genoemd dus. Lee Morgan trompet, Benny Golson tenorsax, Bobby Timmons piano, Jimmy Merritt bass en Art Blakey drums. Blues March.

Met de klanken van Little Darling, uitgevoerd door Count Basie, zijn we weer aan het eind gekomen van deze aflevering van Jazz at Night. De eerste in een serie over jazz in Paris. Ik hoop dat u ervan genoten heeft. Volgende week gaan we verder met die serie, met onder andere Lester Young, Toots Thielemans en Louis Armstrong. Luisteren dus. Tot slot nog een citaat van Bill Evans. It bugs me when people try to analyze jazz as an intellectual theorem. It's not. It's feeling. Voor nu of straks wens ik u wel te rusten en voor morgen gezond weer op. Dag.

0: uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De vermoedelijke aanslagpleger op de Pride in Berlijn is doodgeschoten door de politie. Na een klopjacht werd de man gevonden in een volkstuin in een buitenwijk van Berlijn. Hij zou met een steekwapen op agenten zijn afgerend, waarna de politie op hem schoot. De dader reed gisteravond in op een menigte en viel omstanders aan met een kapmes. De Duitse autoriteiten noemen de aanslag een islamistische terreurdaad. De man die werd gezocht zou hebben geprobeerd zich bij IS aan te sluiten en werd eerder al veroordeeld vanwege plannen voor een aanslag. Onderdeel van zijn straf was dat hij een deradicaliseringstraject zou gaan volgen. In die zaak liep nog een hoger beroep van het Duitse OM. De natuurbrand in de Spaanse provincie Ávila bij Madrid is de grootste in de recente geschiedenis van het land. Dat zegt een Spaanse minister. Door de brand is inmiddels een oppervlak van zo'n 50.000 hectare verwoest. En hij breidt nog altijd uit. In Frankrijk is de brand rond Bordeaux ook nog lang niet onder controle. De autoriteiten roepen toeristen nogmaals op om niet naar het gebied te komen of ergens anders heen te gaan als ze daar al zijn. De auto van een Syrisch gezin in Geesteren in Twente is vannacht vermoedelijk in brand gestoken. De komst van de Syrische statushouders werd al enkele keren uitgesteld omdat er stenen door de ramen van hun huis werden gegooid. Het gezin krijgt extra begeleiding van de gemeente. De slotetappe van de Tour de France is gewonnen door Mathieu van der Poel. De etappe door Parijs leek uit te draaien op een massasprint, maar de ontsnapte van der Poel wist de sprinters net voor te blijven. Tadej Pogacar was de beste in het eindklassement. Het is zijn vijfde eindzege in de Tour. Het weer. Vooral in het noorden valt nog een buitje. Ook vannacht en morgenochtend kan het af en toe nog nat zijn. 'S Middags komt er steeds meer ruimte voor de zon. En dan wordt het maximaal 24 graden. De dagen daarna wordt het een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Welkom bij Radio 350. Als er iets gebeurt in de gemeente Rijsseholte, hoor je dat hier als eerste. Radio 350.
0: En je weet wat er speelt.

0: 12 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Lars Melitzen met het NOS-journaal. De Franse president Macron houdt komende ochtend crisisoverleg. Hij praat om 10 uur met meerdere ministers over de natuurbranden. Die woeden nu op 8 plekken in het land. Ook in Spanje wordt nog volop geblust. De natuurbrand in de provincie Ávila is de grootste in de recente geschiedenis van het land. Dat zegt een Spaanse minister. Door de brand is een oppervlak verwoest van 50.000 hectare. In Berlijn is de Brandenburger Tor afgelopen avond verlicht in de regenboogkleuren. Dat gebeurt na de aanslag zaterdag bij de Pride. Een bestuurder reed toen in op de menigte. Daarna zou die mensen hebben aangevallen met een steekwapen. Er viel 1 dode, 29 anderen raakten gewond. De vermoedelijke aanslagpleger is een man van 21. Die is afgelopen avond doodgeschoten door de politie. Dat gebeurde nadat hij met een steekwapen was afgerend op agenten. Op de door Israël bezette westelijke Jordaan-oever zijn 2 moskeeën in brand gestoken. De krant Haaretz meldt dat er 2 Israëlische kolonisten zijn opgepakt. Bij een van de moskeeën was er een zware explosie. Er is een aardbeving gevoeld in Sappemeer in Groningen. De beving was iets na 7 uur en had een kracht van 1,6. RTV Noord kreeg tientallen meldingen binnen. Daarin spreken mensen van een korte, heftige dreun. Het KNMI linkt de beving aan de gaswinning in de regio. In de Tour de France hebben 14 Nederlanders dit jaar de eindstreep gehaald in Parijs. 3 Nederlanders vielen uit. Net als afgelopen jaar waren er 3 Nederlandse ritzegens. 1 daarvan was voor Olaf Kooi. Mathieu van der Poel won 2 etappes, waaronder de slotrit afgelopen avond. De Tour is gewonnen door de Sloveen Tadej Pogacar. Het is de 5e keer dat hij de Tour wint. Het weer, hier en daar een buitje, bij een graad of 15. Ook 's ochtends bewolking en enkele buien. In de middag is er meer zon bij 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.
3: 92.3 FM.

0: uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Lars Melitzen met het NOS-journaal. De natuurbrand in de Spaanse provincie Ávila is de grootste in de recente geschiedenis van het land. Dat zegt een Spaanse minister. Er is een gebied verwoest van zo'n 50.000 hectare. Ávila wordt dinsdag verklaard tot zwaar getroffen gebied, meldt premier Sanchez. Daardoor wordt het verlenen van financiële steun makkelijker, net als hulp bij de wederopbouw. Intussen wordt er ook nog steeds geblust in Frankrijk. President Macron houdt komende ochtend crisisoverleg. In Berlijn is de Brandenburger Tor afgelopen avond verlicht in de regenboogkleuren. Dat gebeurt na de aanslag zaterdag bij de Pride. Een bestuurder reed toen in op de menigte. Daarna zou die mensen hebben aangevallen met een steekwapen. Er viel 1 dode, 29 anderen raakten gewond. De vermoedelijke aanslagpleger is een man van 21. Die is afgelopen avond doodgeschoten door de politie. Het gebeurde nadat hij met een steekwapen was afgerend op agenten. In Sappemeer in Groningen was afgelopen avond een lichte aardbeving. Die was rond 7 uur en had een kracht van 1,6. RTV Noord kreeg tientallen meldingen binnen. Daarin spreken mensen van een korte, heftige dreun. Het KNMI linkt de beving aan de gaswinning in de regio. Bevingen als deze zijn minder diep en worden daardoor beter gevoeld. In de Tour de France hebben 14 Nederlanders dit jaar de eindstreep gehaald in Parijs. 3 Nederlanders vielen uit. Net als afgelopen jaar waren er 3 Nederlandse ritzegers. 1 daarvan was voor Olaf Kooi. En Mathieu van der Poel won 2 etappes, waaronder de slotrit afgelopen avond. De Tour is gewonnen door de Sloveen Tadej Pogacar. Het is zijn 5e toerzege. Het weer, hier en daar een buitje bij een graad of 15. Ook 's ochtends bewolking en enkele buien. In de middag is er meer zon en het wordt 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.

0: 2 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Lars Melitzen met het NOS-journaal. Meer studenten volgen een lerarenopleiding aan de universiteit. Het afgelopen collegejaar waren er 13,5% meer inschrijvingen dan een jaar eerder. Dat meldt Trouw op basis van nieuwe cijfers. Na zo'n opleiding mogen studenten voor de klas staan in het basis- of voortgezet onderwijs. Koepelorganisatie Universiteiten van Nederland spreekt van heel goed nieuws in de strijd tegen het lerarentekort. De toename zou eraan te danken zijn dat universiteiten meer verschillende opleidingen zijn begonnen. Ook is er veel gedaan om de bekendheid van universitaire lerarenopleidingen te vergroten. De Franse president Macron houdt komende ochtend crisisoverleg. Hij praat om 10 uur met meerdere ministers over de natuurbranden. Die woeden nu op 8 plekken in het land. Ook in Spanje wordt nog volop geblust. De natuurbrand in de provincie Ávila is de grootste in de recente geschiedenis van het land. Dat zegt een Spaanse minister. Door de brand is een oppervlakte verwoest van 50.000 hectare. In Sappemeer in Groningen was afgelopen avond een lichte aardbeving. Die was rond 7 uur en had een kracht van 1,6. RTV Noord kreeg meerdere tientallen meldingen binnen. Daarin spreken mensen van een korte, heftige dreun. Het KNMI linkt de beving aan de gaswinning in de regio. Bevingen als deze zijn minder diep en worden daardoor beter gevoeld. Darttoernooi World Matchplay is gewonnen door Luke Littler. De Engelsman won het toernooi voor de 2e keer op rij. De darter van 19 nam het in de finale op tegen Gerwin Price uit Wales. Maar eigenlijk was het geen moment spannend. Het werd uiteindelijk 18-9 voor Littler. Het weer, hier en daar een buitje, bij een graad of 16. Ook 's ochtends bewolking en enkele buien. In de middag is er meer zon. Het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.